0: Asante sana Marioni Shako, wakia nakombia hadi zake. Tatu, kwenye ze tatu, bomba, tatu, fresh usiku lewe kwa kejoy liluaga, wakia nakombia Olodumare.
1: Mr. Zab.